Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Toen ik een jongeling was van even 18 jaar, was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar het voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst.

meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, met wie ik wandelde in het landje. Maar dat ik niet meer aan me denk, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, ik leerde andere meisjes kennen, naar wier gunst ik met vernieuwde goede dong. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest, één

vereerd, het meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het laantje, maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan 30, 100, 30, 100 receptie hoog, het zwarte jas te lang en kort,

0: zuster, mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waarmee vrede onder het maantje. Maar dat ze niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing.
1: Rozo.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Rozo Radio, Internet Radio.
1: Alle nummers op de gitaar! Hebben jullie...

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

Begin van de lente, schitterend weer. De vogels die gingen als gekken tekeer. De wereld in bloei, het was lente en hoe. Ik reed niets vermoedend

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en CEUTA. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

best op orde. En toen jij mij begroette, dacht ik niet, dit gaat het worden. Wist ik veel wat er ging komen.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het
1: uur na uur, dag

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Toen hij zei, schat, ik moet nu even met je praten. Nee, toen hij binnenkwam, toen wist het al, het is mis. Toen hij maar steeds naar buiten keek en elke keer haar blik ontweek, wist ze opeens, oh God, hij wil me gaan verlaten.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Paniek, paniek, paniek, paniek, paniek, paniek.
5: Dit is de Rozo Express met André en Dave. André.

0: En het is vandaag zaterdag 29 augustus. Onze laatste uitzending voor deze maand, Dave.
1: Voor deze maand sowieso ook. En voor volgende week ook.
0: Ja.
1: Tenminste, volgende week, dan ben ik er niet. Ben jij er wel dan?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Ja, want jij bent de week erop niet.
0: Nee, dat klopt. Dat weet ik nog niet.
1: Ja.
0: Moet je even kijken.
1: Ja, dat moet je eigenlijk wel doen.
0: Ja.
1: Ja, je moet eigenlijk nog wel... Dat moet je dan nog wel even doen, want de week erop moet ik het overnemen. Dus ja.
0: Ja. En die week erop ben ik op vakantie.
1: Ja, dat weet ik. Dan moet ik het overnemen.
0: Ja.
1: Ja, dus die week doe je nog maar even.
0: Ja, oké. Okay. Nou, bij deze.
1: Volgende week mag je het met André doen.
0: Nou.
1: Oh, dat klinkt heel verkeerd.
0: Klinkt heel verkeerd, dat weet ik. Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van Tangerine. Nieuwe album. Family Traditions heet dit album. En het is echt een fantastisch album.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik blij mee dat het een fantastisch album is.
0: Heel mooi album, ja. Trouwens, het eerste nummer draaiden we net al, hè? Sunday Morning. Sunday Morning Love.
1: Maar even tussen de bedrijven door. Het is pas zaterdag.
0: Ja. Morgen is zondag. Ja.
1: Je hebt het gehoord van... Het is zaterdag. Het is zondag.
0: Nee, het is zondag. Het is zondag toch? Nee.
1: Oh, ja.
0: Dit was een inkoppertje.
1: Ja.
0: Ja, dus.
1: Was een kopinnetje.
0: Een kopinnetje. Wat jij wil.
1: Ja, nou ja, jij zegt het.
0: Ik heb me voorgenomen vandaag heel serieus te zijn. Even.
1: Ik wil
0: het
1: net zeggen.
0: Het werd stil aan de andere kant.
1: Het was echt stil aan de overkant in dit geval.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Wat, hoe lang wil je dat volhouden?
0: Nou ja, ik probeer het 3 uur lang vol te houden. Maar het kan bloedserieus zijn.
1: Ja? Ja. Bloedserieus.
0: Nee, serieus. Goed. Maar met jou tegenover mij lukt dat nooit.
1: Ja, maar dat is, je weet toch, dat is de uitdaging.
0: Ja, klopt.
1: Dat is de uitdaging.
0: Goed. Heb jij nog wat nuttigs te vertellen?
1: We hebben natuurlijk straks informatie van wat er de komende dagen gaat gebeuren. En natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. Maar ook natuurlijk een hoop leuke muziek. En de scholen zijn weer begonnen. Dus ook daar zijn we weer, volop mee bezig. En natuurlijk is er van alles te doen rondom eigenlijk van alles en nog wat. Wat je allemaal kunt krijgen en vinden, et cetera. Dus, ja.
0: Uit de regio.
1: In de Zuidregio.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, dus, dat kun je wel zeggen, okay. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Goed.
1: Zo.
0: Muziek?
1: Dat dacht ik wel.

0: Lekker nummer is dit, toch? Alfa Nova was dit. Wat zei je?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Cirkels? Ja, oké. Cirkels.
1: Ja, maar
0: dat is nummer even. Ja, oké. Oké, bedoel jij dat?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, oké. En daarvoor een replay met de juiste man. Inderdaad.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nee, ik was er voor.
1: Ja.
0: Ik was er voor.
1: Nee, jij was me helemaal niet voor. Want ik zei gewoon, dat ben ik.
0: Goed.
1: Ben je nou helemaal stil van?
0: Nee, laat maar. Ik kan er iets op zeggen, maar ik doe maar niet.
1: Nou, oké. Nou, dan hou ik het daar even op.
0: Ja, nou.
1: Ja, dan houden we het daar even op. Straks gaan we het even hebben over theaterhoppen en natuurlijk nog heel veel meer. Maar, zoals iedere zaterdag ook, is het weer tijd voor de enige echte...
0: Waar staat de piano?
1: Nou, die staat ergens.
0: Ergens.
1: Ja, toch?
0: Ergens.
1: Ja. En Rob zit te luisteren, die... Rob zit op de chat. Ik weet dat Jolanda en Linda aan het luisteren zijn. Want
0: dat weet je helemaal niet.
1: Dat weet ik wel.
0: Dat weet je helemaal niet.
1: Ja, want die hebben goedemorgen gezegd tegen mij, dus die zijn aan het luisteren.
0: Ja, nou ja, oké.
1: Dus ik weet dat ze aan het luisteren zijn. Ja?
0: Nou, vooruit.
1: Die goedemorgen schoonheid. Ja. Dat moet ik dan ook even doen natuurlijk.
0: Goed. Oké.
1: Ja, dus
0: piano.
1: Ik weet dat ze luisteren.
0: Ik zit op de piano te wachten.
1: Ja, Rob zegt ook al, de piano. Is die weg? Met de vraagteken.
0: Ja. Kunnen we de piano niet ergens vinden, Rob? Wat moeten we nou doen?
1: Ja, gewoon dat mp3'tje maar draaien.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gauwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannende armen.

0: zwaai, en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed.
1: Halt.
0: Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen. En dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links. En rechts. Hoog en laag. Beide aantrekken. Ja. 6. 7. En 8. En los. Los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand. De armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht. Steek die armen zo ver mogelijk. Tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Dat dacht ik al.
1: Ja, hij moest eventjes. Maar even kijken hoor. Dingen zeiden dat ik dan moest, zelf moest gaan zingen, Rob.
0: Is dat verstandig?
1: Nou, als piano.
0: Oh, als piano. Wordt dit
1: uitgezonden? Ja.
0: Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, dit wordt uitgezonden. Ja.
0: Wat jammer.
1: Ik was er al bang voordat je dat ging zeggen. Ja. Nou goed, in ieder geval de ochtendgymnastiek. En zometeen gaan we het even hebben over wat ik al zei, theaterhoppen. En wat dat is? Nou, dan moet je blijven luisteren. Maar eerst terug naar de muziek. Doen we onder andere met deze.

0: Ja, ik denk ik laat hem helemaal uitdraaien. Dit was Moonlight van Diesel Disco en Stephanie June was dit trouwens. Het nummer komt allemaal uit 2013 alweer. Nou, een tijdje geleden dus. En daarvoor draaiden wij de nieuwe single van Friday. Hij is, is toevallig vorige week uitgekomen. Met Children of the Moonlight. En ja, nou goed, het is nou een beetje... het is nog geen moonlight, hè?
1: Nee hoor.
0: Nee hè?
1: Nee hoor. Ik moet mijn koffie er even pakken.
0: Ja?
1: Ik heb alleen die van jou meegenomen eventjes. Dus ik moest even mijn koffie al gaan pakken, maar ik heb die van jou alleen nog meegenomen eerst. Dus, oh. Daar is een koffie.
0: Nou.
1: Ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Koffie ja, is een drijfstof. En ja. Ja, het was goedgekeurd trouwens, mijn zingen.
0: Was goedgekeurd?
1: Ja.
0: Door wie?
1: Door Rob.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, nee, maar dat... het was goedgekeurd.
0: Met algemene stemmen aangenomen.
1: Ja. Met algemene stemmen...
0: algemene stemmen aangenomen.
1: Ja, nou, bij hem
0: met
1: dan.
0: Algemene stem.
1: Dan. Ja. Heb je trouwens gekeken naar Beastpool?
0: Nee.
1: Wat? Huh?
0: Oh ja, heb ik wel gezien trouwens. Jawel, jawel, jawel.
1: Soms hoor je van die man, dan snap je van die man geen ding meer. Wat vond je ervan?
0: Leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ik vond het leuk.
0: Hartstikke gaaf met die...
1: Met vooral de kippen.
0: Ja.
1: Ja, die waren ook die waren erg grappig. Ik moet toegeven, ik vond de kippen ook erg grappig. Ja, die... Dus Beastpool, ik ga het zeker...
0: Zondag een nieuwe aflevering, hè?
1: Ja. En Jolanda vond het ook leuk. Dus het kijkt lekker weg. Je moet eventjes een beetje wennen misschien soms aan bepaalde dingen. Omdat het natuurlijk anders is dan dat je gewend bent, zeg maar, van de programma's. Maar ja, ik vond het wel... Ja, ik vond het ook grappig. Ik moest wel lachen. Nicole!
0: Ja,
1: de kip, Nicole. Ja, dus ja. En de kijkcijfers die waren redelijk goed. Dus ook dat werkt absoluut mee. En dat is ook wel fijn voor ze. Want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja, want het nieuwe tv-seizoen gaat nu van start, hè, geloof ik. Vandaar, zaterdag, hè?
1: Ja, min of meer wel. Er komen nieuwe programma's aan. En zullen we het straks nog wel even over hebben, over de nieuwe programma's die er nou aan gaan komen. En natuurlijk is nog steeds bezig, heel belangrijk, BNB Vol Liefde. Ja. Ja, okay. het is nog steeds bezig en het duurt nog volgens mij hierna nog een week. Dus nog 2 weken, moet ik uit mijn hoofd zeggen. Dus als het goed is, nog 2 weken. Maar in ieder geval 3 dagen lang van de ene bijzondere locatie naar de andere bijzondere locatie. Het gaat om theaterhoppen, zoals het heet. Nou, muziek, comedy, theater en kleinkunst, het komt allemaal samen. En dat op 23, 24 en 25 oktober staat de 4e editie van het Theaterhoppen Oosterhout op het programma. Nou, wie erbij wil zijn, moet zaterdag 5 september klaar zitten. Vorig jaar waren alle kaarten binnen 10 uur uitverkocht. En ja, ze denken dat het dit jaar nog steviger gaat worden. De start en de afsluiting is in de Schelleboom. Er zijn slechts 100 kaarten per dag. Dus voor die 3 dagen zijn er slechts maar 100 tickets beschikbaar. En ja goed, het kan dus hardlopen. Dus als jij een ticket wil, ga dan op 5 klaar zitten om 10 uur. Want dan kun je beginnen met de online kaartverkoop. En ja goed, het is een evenement wat hij doet. Het is juist kleinschalig. Maakt theaterhoppen anders dan een gewone avond in het theater. Geen grote zaal, maar honderden bezoekers. Maar artiesten die soms letterlijk op een paar meter afstand optreden. En ook de locaties spelen daarbij een belangrijke rol. Inwoners, ondernemers stellen zich belangeloos hun deuren open om ruimte te bieden aan artiesten en publiek. En zo ontstaat dus het Theaterhoppen. Nou, dat is allemaal op 23, 24 en 25 oktober. En ja, goed, dat moeten we er nog over zeggen. Het begint, de kaartverkoop is op zaterdag 5 september. En ga er klaar voor zitten, want dan komt het absoluut helemaal goed. Dit zijn Peggy en Donald. Zomer en winter, ja.

0: Ja, uit de tv-serie Carter kwam het oorspronkelijk. Welcome back, Carter. En het werd toen gezongen door John Sebastian, inderdaad. En, maar het kwam uit een tv-serie. En die heette Welcome Back, Carter. En dit was Erik Bekes met Welkom Thuis. En dat andere nummer was gewoon simpelweg Calo La Vita. En je hoorde hem in het Nederlands door Peggy en Donald, 1968. En zomer en winter. Ja, nou ja, de zomer die is nog steeds wel aanwezig. Alhoewel het al een beetje herfstachtig begint te lijken in Nederland.
1: Ja, deze is komende week.
0: Met alle dingen. Ja, dat wil ik nou niet horen. Want dan ben ik in een. Want dan heb ik een gezellige villa feestje. Oh. Maar ja, dan ben ik lekker een week lang. Een week lang zit ik in een villa. Dus,
1: of je buiten kan zitten, weet ik niet. Maar.
0: Ja, nou nee, maar dan zitten we in de jacuzzi en zo.
1: Oh, oké. Okay. Ah. Buiten in de jacuzzi.
0: Wij zullen wel in de jacuzzi onder andere
1: zitten. Met een parapluutje waarschijnlijk.
0: Nou, dat zit in jacuzzi. Een jacuzzi zit onder een afdak.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh nee, dat kan.
0: Nou, dat is zeker. Dus daar kunnen we dan heerlijk in zitten. En dan regent het nou in. Het water is warm. Wij zitten erin. Dus wat willen we nog meer?
1: Ja. Maar dan word je nat.
0: Ja, maar dat word je toch wel als je in een jacuzzi zit.
1: Ja, hé.
0: Ja, ik zit aan een berg in het heim.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hoe vind je dat? Ja, dus, okay. Dus het wordt afwachten hoe het weer gaat worden. Nou ja, en als het weer iets minder is, ook niet erg. Want je kan er altijd leuke dingen doen. Dus dat is
1: zo
0: ook belangrijk.
1: Is het, ja.
0: Ja, toch?
1: Jawel.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Goed, tijd voorop.
0: Tijd voorop, inderdaad, ja. En niet zomaar iets, maar het beloofde land.

0: Er zijn zoveel nummers die kan je eigenlijk wel blijven draaien. Ondanks dat het dit nummer al uit 2011 afkomstig is. Dit is Rux Veentje van Spinvis. Het komt allemaal van het album Tot Ziens, Justine Keller. Het nummer dat heette natuurlijk Kom Terug.
1: Maar had ik wel bij Spinvis. Ik vind heel veel leuk van hem. Maar ik moet er ook wel bij zeggen. Op een gegeven moment het wel een beetje. Dat ik wel de hoe noem je dat?
0: Nou, ze hebben niet altijd toegankelijke muziek, laat ik het
1: nou,
0: zo
1: ik,
0: zeggen.
1: Ik vind het soms een beetje. Daarna bij dit nummer ook, je blijft.
0: Ja, maar blijft lekker in je hoofd hangen.
1: Jawel. Dus, ja. Nee, maar dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Nee, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar
0: ze hebben niet altijd echt hele toegankelijke muziek, tenminste voor. En dat is wel bij Spinvis. Maar daarom is het ook wel heel mooi. Uitdagend vind ik het. Uitdagende muziek.
1: Dat absoluut zeker. Hey André, er komt aardig wat op tv vanavond. Dit weekend sowieso beginnen er allerlei nieuwe programma's. Als je een beetje vandaag meekijkt. Begint op Nederland 1 Wolven. Pieter Derks en Soendus die presenteren het programma Wolven, een spelshow waarin 13 deelnemers in een dorpje in de bossen moeten ontdekken wie te vertrouwen is en wie niet. Nou, iedere nacht slaan de 3 wolven in een groep toe. Maar wie zijn het? Daar moeten ze achter komen. Dus een beetje wie is de mol achter effect. Ja. Dat begint om 8:30 op Nederland op NPO 1. En daarna een nieuwe aflevering van Beste Zangers. Koen Wouters en Chris Wouters openen de aflevering van Beste Zangers met een de Clouseau special, zeg maar gerust. En dan is er ook de opening van het cultureel seizoen, kunst en cultuur, zeg maar gerust, in het teken van kunst en cultuur. En dat is op NPO 3 om 10:00. Dat is een eind over 3 dagen lang staat het in het teken van kunst en cultuur met de opening 2026 live. Dat is ook allemaal op tv. Voor de rest is er een David Bowie The Final Act documentaire. Die is er daar. Die komt daarna op NPO 3. En natuurlijk zijn er ook NPO op niet alleen bij de NPO, maar ook bij de commerciële een aantal programma's die opnieuw die nieuw starten. RTL start dit weekend met Make Up Your Mind, nieuwe afleveringen. En Taskmaster. En een programma waarin Arjan Lubach die hilarische chaos in goede banen moet brengen met 5 comedians en een tikkende klok. Nou, en ze moeten dus van alles gaan doen. Dus ja, en hoe dat verder gaat, dat kun je dus, dat moet je maar gaan bekijken. Dus dat sowieso. En Taskmaster is dus vanaf vandaag te zien bij RTL 4.
0: Oké.
1: Dus dat.
0: Ik ga eventjes bij een kampvuurtje zitten. Ha, ha, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Goed idee, toch? Of niet?

met het zadel als een kussen en een deken om zich heen. Met de hitte van het helle kampvuur.

0: Gooi er, nog even een blokje op. Anders is het dadelijk uit.
1: Nee, ik deed ping.
0: Nee, dat heb je er net al, gezegd.
1: Ja, maar dat
0: met
1: klinkt
0: die digitale
1: toch mooi.
0: Piano die wij hadden.
1: Ja, maar ja. Dat klinkt toch mooi.
0: Ja, MP3 piano.
1: Ja.
0: Ja, opgevouwen en al.
1: En dat, dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah. Ja. Goed, dit was de Chico's uit 1958 alweer. Oh, dat is lang geleden.
1: Ja, weet, en, weet je trouwens dat een van de Chico's ooit die... Hoe heet ze nou? Dat die stem van die eerste Angelique was.
0: Oh, oké. Okay. Oh, van dingen. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Van de enige echte hit.
0: Ja, ja.
1: Die Angelique had.
0: Ja. Ja, waarvan dus, het heel lang
1: wanneer je me zoekt,
0: geheim houden zou ja, willen worden, maar dat is toch altijd niet gelukt.
1: Wanneer je me zoekt, ik zit in de Jap Jum.
0: Ja, ja, ja, zoiets.
1: Die?
0: Ja, die dus.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Maar we gaan op naar het nieuws.
0: Ja.
1: We zijn zo weer terug.
0: Tot zo.
1: Voor het volgende uur. Tot zo.

0: ga even kijken of ik het nieuws kan starten, André. Want dan moet ik even handmatig doen dan.
1: Ja.
0: Zal ik dat even doen dan? Kijken of ik het handmatig kan instarten. Want
1: ja.
0: Ik had namelijk... gisteren was er namelijk rond deze tijd het nieuws. En normaal gezien, wat normaal is. Maar toen moest ik even een programma langer door laten lopen. En toen moest ik het nieuws uitzetten.
1: Dus
0: en toen ben ik vergeten om het nieuws rond deze tijd terug te zetten.
1: Oh, ja.
0: Okay. Ja, dan moet ik dus erin kunnen loggen. En dat lukt nou ook weer niet. Dat is altijd leuk, hè. Dit is altijd zo grappig, hè. Ja, hier hou ik van.
1: Ja, is techniek, hè.
0: Improviseren heet dat, toch? Ja. Dan gaan we even kijken of we het nieuws in kunnen starten. Moet ik het eventjes weer goed doen? Nee. Nou, even kijken of ik nou erin kom. Zoep. Ga ik er nou in komen? Ja, ik ben erin. Ja, ik ga even kijken of ik het nieuws in kan starten.
1: Ja.
0: En dan moet ik dat even handmatig doen. Dat is altijd leuk, want probeer dat maar eens handmatig te doen. Op je telefoon, dat is ook leuk.
1: Ja, oké.
0: Wel eens gedaan?
1: Nee. Dat is allemaal heel klein, hè, dan?
0: Ja, maar ik kan dat wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Alleen, ik ben het gewend. Alleen, ja, het is even kijken. Zou dit het zijn?
1: Dit is radio, hè, mensen. Dit is leuk improviseren af en toe.
0: Ja. En weet je wat het nadeel is?
1: Ja.
0: Ik moet hem kunnen slepen. En dat slepen, dat gaat ook moeilijk op je telefoon. Dus dan moet je altijd de muisknop inhouden en zo. Maar aangezien je die niet hebt... Nou, zullen we het nieuws starten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Zet ik hem nu in huis.
0: Even wachten. Dan gaan we het even doen. Dan gaan we het toch goed doen, hè? En...
1: improviseren.
0: Zet hem nu maar in de uitzending.
1: Ja.
2: C. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Rozo Express.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave. Rosso Express.

0: En dat was de titel van Tangerine van onze wisselalbum Family Tradition. Welkom in het tweede uur weer van de Rose Express.
1: Ah, wacht even hoor.
0: Ja?
1: Was het nou het album Tangerine of was het nou het album van Tangerine?
0: Van Tangerine.
1: Ja? Nee, ja. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik moet het even zeker weten. Anders dan zit ik daar en dan heb ik een trekfout en dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus ik moet het wel goed horen natuurlijk, hè? Hij zit me nou aan te kijken, zo van, wat ben jij nou weer mee bezig?
0: Ja, wat kan ik daarop zeggen? Nou, doe maar niet.
1: Nee?
0: Ik zeg me niks op. Nee.
1: Zeg maar niks, nee.
0: Oh nee, dan gaat hij weer zingen. Oh nee.
1: Dat is Rob de Nijs.
0: Ja. Maar ik hoor liever van Rob de Nijs, hè? Zo op.
1: Ik kan best goed zingen.
0: Ja.
1: Volgens vrienden van mij kan ik goed zingen.
0: Geweldig.
1: Dus, en die zeggen dat ik goed kan zingen.
0: Daar
1: dus
0: zijn de meningen over verdeeld.
1: Niet mouwen, ik kan goed zingen.
0: Ik mouw helemaal niet, dat doen katten.
1: Nee, dat doen katten ook.
0: Ja,
1: maar,
0: ja.
1: Maar dat doe jij ook. Dus,
0: nee hoor. Nee,
1: miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Ze helpt het de waarheid. Ja, ik weet het, ik kom af en toe een beetje aan rechterhand, dat weet ik wel.
1: Even denken hoor.
0: Goed, laat ik nou hier gewoon een serieuze noot zijn in dit programma.
1: Oh, dan weet ik. Oh nee, dan weet ik het al. Dan ga je Marco Borsato nou draaien.
0: Marco Borsato?
1: Ja, dan ga je
0: daar nou weer bij.
1: Dan ga je nou Marco Borsato draaien.
0: Nee, hoezo?
1: En jij hebt het
0: daar
1: over,
0: weer bij.
1: Jij hebt het over de waarheid.
0: Zie je op de andere playlist kijken of zo?
1: Nee, maar jij hebt het over de waarheid. Het is de waarheid.
0: Ook, ja.
1: Ja? Nou, heb ik gelijk of heb ik geen gelijk?
0: Nou, voor deze keer krijg je van mij gelijk.
1: Ja?
0: Voor deze ene keer, hoor.
1: Nee, even voor de duidelijkheid.
0: Ja. Ga het niet herhalen, hè?
1: Even voor de luisteraar.
0: Goed.
1: Dus, dat we dat doen. Maar goed, namens ons is welkom terug. En voor degenen die net ingeschakeld zijn, een hele goede morgen. En ook bij de OTS natuurlijk, hè, want die moeten we niet vergeten om mee te nemen in dit programma. En ja, in de tweede uur altijd natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. We gaan het straks even hebben over die snuffelmarkt morgen. En natuurlijk ook tijd voor een A en B-plaat, hè?
0: Ja, ja. En waarom draai ik nou? Veronica, sorry.
1: Nou, doe dat iets, André. Vertel het
0: nou,
1: eens.
0: Omdat ik heb daar nog een verhaaltje bij trouwens.
1: Vertel.
0: Want het is namelijk 52 jaar geleden dat de zeezenders de lucht uit moesten. Mm-hmm. En heet dat? Rock Art. Die museum, weet je wel. Museum Rock Art in Hoek van Holland. Die staan maandag 31 augustus namelijk stil bij het einde van het hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis. Het is namelijk dan 52 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Noordzee International en Radio Atlantis hun uitzendingen vanaf zee moesten beëindigen. Vanaf 1 september 1974 werd namelijk medewerking aan zeezenders strafbaar.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het hele verhaal.
1: Nou, laat het maar horen dan.
0: Ja.
1: Veronica, sorry.
0: Ja.
1: Hier is Peter Kulewijn.

0: 1974 kwam onze A- en B-plaats vandaan. Millie was de B-kant van Veronica, sorry, van Peter en zijn koele wijn.
1: Peter en zijn koele wijn. Ja, dat had hij ook kunnen noemen. Peter en zijn koele wijn.
0: Hij had koele wijn naast hem staan.
1: Ja, had jij moet geen Rockets nu altijd moeten noemen, maar hij had Peter en de koele wijn moeten noemen.
0: Peter en de koele wijn.
1: Ja. Ja, dat was een hele goede geweest.
0: Goed, bij deze is de naam veranderd.
1: Goed, we hebben natuurlijk nog, er zijn nog meer programma's deze week die starten. En afgelopen vrijdag gisteren dus, starten ook De Bouwers, een nieuwe fase. Ik heb de eerste aflevering al gezien. Ja, het blijft Frans Bauer ten top. Nou, aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Maar nog meer programma's starten dan weer. Want ook 2 voor 12 start weer. En niet te vergeten hebben we ook weer, en dat start ook aanstaande vrijdag, ja, Got Talent. Het is niet Holland Got Talent, maar het is een samenwerking tussen Nederland en België. En de presentatie is in handen van Chantal Jansen en Koen Wouters. Ja, en ja goed, wie zit er in de jury? Nou, Dan Garrity zit weer in de jury. In ieder geval ook Karin K3 Dame zit erin. Jawel.
0: Oké. Okay.
1: Karin van K3 zit erin. Ja goed, het wordt weer een... Dus het is gewoon heel simpelweg... eigenlijk een beetje een ding. Eigenlijk een beetje een ding. Soendoes zit trouwens ook in. En Mark-Marie Huiber zijn aangevuld met James Cook. En zangeres Karin Dame dus inderdaad. En die zitten allemaal in de jury van Got Talent. Dus talent uit België en Nederland komt samen nu. En het wordt nu een heel andere show, zeg maar. Maar wel natuurlijk met dezelfde leuke opzet. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden, want ik heb daar heel erg veel zin in. En op SBS6 staat Grote Gezinnen, Grote Vakanties. Die start daar weer. En natuurlijk is ook All Insight is weer gestart. Dus ja, dus er komen heel wat leuke nieuwe programma's aan. En ook heel wat programma's die blijven gewoon, die gaan gewoon weer lopen. En ja, goed, het blijft leuke. Het blijft leuke TV. En lekker genieten van al die programma's is ook van groot belang.
0: En inderdaad, weet dat vandaag Insight is ook weer begonnen. Ja, klopt.
1: Dat is ook begonnen.
0: En ze waren gisteren weer lekker bezig. Dus ja okay. was weer gezellig.
1: Te afwachten hoe dat verder gaat lopen. Want ja. ze schijnt van alles op de achtergrond te spelen.
0: Ja, maar dat hoor je al zo vaak. En ja, ik denk ook wel een beetje dat het gespeeld is. Goed, twee nieuwe. Hier is de nieuwe single van Rondé. My God. Mooi nummer.

0: Jij was aan het, André was aan het praten.
1: Ja.
0: Maar jij was er niet aan het opletten.
1: Ja, dat doe ik wel meer.
0: Foei, André.
1: Dat doe ik wel meer praten.
0: Foei.
1: Wat foei?
0: Ja, dat kan toch niet? Dat je aan het praten was en dat je dan vergeet dat de plaat
1: afgelopen
0: is. Ik vergeet
1: het helemaal niet hoor. Nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Nee, ik vergeet het helemaal niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: Goed, moet ik nog afkondigen?
0: Ja, je hoorde It's My, It's Your Call van Suus uit, ja, nieuw. En ja, ook nieuw, Aronde, Oh My God.
1: Ja.
0: Oh My God.
1: Ja. Oh My God.
0: Oh My God. Ja, dat kan natuurlijk ook. Kun je er ook bij zeggen.
1: Ah, ja, moet je volgens mij in het Engels zeggen. Ja.
0: Oh My God.
1: Ja.
0: Of, nee, we kunnen het nog beter maken. OMG.
1: OMG.
0: Ja, OMG.
1: Okay.
0: Ja, dat wordt ook vaak gezegd.
1: Ja,
0: dat is dan afkorting voor Oh My God.
1: Afkorting, ja.
0: OMG.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, laat het daar maar op houden.
1: Nou, okay.
0: Goed. Natuurlijk is er die snuffelmarkt. Die is morgen. En nou moet ik het er even bij pakken, want er is zo, ik heb zoveel schermen openstaan, dan is het altijd leuk. Op 30 augustus namelijk wordt er de outdoor Luikse snuffelmarkt gehouden in Breepark. Kom gezellig struinen langs bijna 400 kramen vol tweedehands schatten. Curiosa, brokanten, vintage pareltjes, et cetera, platen, cd's, nee, je kan het zo gek niet bedenken. En handige koopjes zijn er natuurlijk ook. Het is allemaal te vinden op het parkeerterrein van Breepark. En nou ja, er is een foodplein, gezellige terrassen om even bij te komen. Live muziek en een vrolijke kinderentertainment. Springkussens voor kinderen, waarom niet voor volwassenen.
1: Jij mag ook wel meespringen hoor.
0: En natuurlijk een unieke marktsfeer. Nou ja, goed, je kan er van alles vinden. En dat voor kleine, grote, middelgrote prijsjes, et cetera. Je kan het er allemaal vinden. Je kan dus naar die Luikse markt. Er valt een hele hoop te vinden gewoon. De intree is €5. En kinderen tot met 12 jaar zijn gratis. De intree betaal je wel aan de kassa op de markt op dat moment. En parkeren is heel gratis. Dat is morgen in Breepark, zondag 30 augustus.

0: Ja, ik denk, laat ik eens een keer de dansversie pakken van Rob de Nijs met Ik geloof in jou. 1997 kwam dit trouwens. En daarvoor draaiden wij Buurman met Dans met mij. En dat komt allemaal uit 2017. En daarvoor gingen we even naar België.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, bij deze. Oh. Ja, we zaten in België. Hey André, je houdt van kermis. Ben je trouwens nog een kermis geweest in Oostenrijk?
0: Ja.
1: Heb je nog ergens ingezeten?
0: Nee.
1: Hoezo nee?
0: Ja, alleen in de spin, de spijden.
1: Maar de Muziek Express niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Nou, niet daar echt gewoon gezin in. Ik had koppijn, dus...
1: Maar dat is altijd jouw ding waar je altijd in gaat.
0: Nee, deze keer niet. Nee.
1: Hmm.
0: Dus... Maar het was wel gezellig, dus...
1: Ja, natuurlijk. Altijd. Kermis is altijd gezellig. Ja. Nou, er zijn er meer kermissen hoor. Want dit weekend namelijk, wie er zin heeft in botsauto's, suikerspinnen en rondjes in attracties, hoeft niet ver te zoeken. Want zowel in Ulvenhout als in Teteringen is de kermis begonnen. Nou, in Ulvenhout is de kermis donderdag al van start gegaan. En is het tot en met maandag 31 augustus een vanmiddag en avond al vol kermisplezier in Oosterhout te vinden. En ook in Teteringen staat de kermis dit weekend opgesteld. En daar kunnen bezoekers vanaf gisteren, vandaag en morgen in de verschillende attracties et cetera kunnen ze terecht. Dus zowel in Teteringen als in Ulvenhout is er dit weekend kermis. Dus als je de ene kermis hebt gezien, kun je door naar de andere kermis. Want het zit allemaal vlak bij elkaar. En ja, goed, er is aardig wat te doen. En in beide dorpen zijn sowieso naast de kermis en sowieso ook te vinden de braderie. Een dorpsloop en een wielerronde. En in Ulvenhout staat Ulvenhout Door.
0: Lukt het?
1: Op het programma. Ja, nou, dat heet Ulvenhout Outdoor. Maar dat hebben ze dus aan elkaar geschreven als Ulvenhout Door.
0: Oh ja.
1: Ja, dus...
0: Hadden een streepje tussen moeten zetten.
1: Ja, op het programma. En zo bevinden in Teteringen dus die braderie de dorpsloop. En daar wielerronde plaats. Nou, als we het dan toch hebben daarnet over dansen. Want het was de dansenversie van Ik geloof in jou. Gaan we het nou even hebben over slow dancing. Dit is G-Race.

0: Oh, what a boy.
1: Oh, what a boy. Ja, nou ja, goed. Ik vond dit wel leuk om te draaien. Want niet iedereen weet wat namelijk het verhaaltje is. Dit was Gonny Baars, die we dus kennen van... Alle leuke jongens willen vrijen en dat soort dingetjes. Maar deze hoor je zelden of nooit. Oh, what a boy. Wauw. En ja, goed, ik vind het wel leuk om dit soort dingetjes ook eens te laten horen, want je hoort dit nooit. Trouwens daarvoor, G-Race, André zei, oh, daar wil ik ook wel mee slow dansen. Ja, nou, ja. André, nee. Maar ja, goed, dat terzijde. En ja, het zijn wel die leuke van die plaatjes die je nooit hoort op de radio. Deze kwam in 1991 trouwens. En ja, goed, dus blijft lekker. Blijft lekkere muziek. Ja. Muziek nu van Danny Vera nu. Honey South.

0: Long Tall Ernie and the Shakers, 1973. And you should have seen me rock and rollin'.
1: Ja, dat bedoel ik dus.
0: En daarvoor Danny Vera en Honey South ook nog van Pressure Makes Diamonds Volume 2 and 1. Ja. We gaan op naar het nieuws, nog twee.
1: Ja.
0: Another 45 Ultra.
1: Zijn we zo weer terug?
0: 54 Ultra moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. En DJ Maurice is ook nog. Tot zo!

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express.

0: ja.
1: Zo'n mooie Tangerine. Nummers. Tangerine, ja. Zo'n mooie stemmen, die passen bij elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Heel, heel mooi was dit trouwens. Every Rainbow heette het nummer. Het komt allemaal van het mooie album Family Tradition. En ja. Niet te verwarren met dat album dat eerder deze maand, of dit jaar al is verschenen. Want dat is namelijk een live versie.
0: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk... kijk, als je Tangerine neemt, het is een fruit eigenlijk, hè?
1: Zij? Ja.
0: Tangerine is een fruit. Het is een fruitsoort. Het is eigenlijk een sinaasappel, zeg maar.
1: Hmm.
0: Ja, ja. Een soort sinaasappel. Een tangerine, dus ja, dat... ja.
1: Nou, het is een... hoe heet dat? Een een-eierige tweeling is het.
0: Ja.
1: En ja, de twee broers, dus...
0: Ja, het is eigenlijk een soort... Wat ik al zei, het is een tangerine. Een mandarijn. Mm-hmm. Is het eigenlijk? Eigenlijk is het een mandarijn. Maar ook weer niet helemaal. Ja, het is heel lastig eigenlijk. Want wij kennen mandarijnen. En, maar je hebt dus ook tangerines. En dat is dan ook een mandarijn. Maar ja, hoe moet ik het zeggen? In Engeland kennen ze tangerines. Dat zijn mandarijnen dan in dit geval. Maar ja, je kan ook zeggen sinaasappel. Ja,
1: ik ben benieuwd hoe dat ze eigenlijk op die naam zijn gekomen.
0: En dat, is ook...
1: En ga ik ook eens een keer naar op zoek trouwens.
0: Ja.
1: Is dat wel ergens... te vinden op het grote database wat internet heet.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: dus. Oh, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, vind het en u vindt het.
1: Zo is het.
0: Oké, dat zeggen. Ja, ja. Vind het en u vindt het. En u vindt
1: of meneer of mevrouw Google, die zal het altijd wel weten, denk ik.
0: Ik denk, Google.
1: Nou, laten we eventjes verder graven, hè, door.
0: Nou, dat sowieso.
1: AI.
0: Maar natuurlijk nog heel veel meer leuke dingetjes straks ook nog. En ja, we gaan even kijken wat er nog meer te doen is. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Ja,
1: ja, zo is
0: het. Ik denk het wel. Ik denk dat het beste is. Ja.
1: Het is nu tijd voor onze XXL-track.
0: Zeker.

0: Zo, dat was even een aparte versie van...
1: Doorbeuken.
0: Dat zei van Waterval.
1: Ja.
0: Ik heb hem namelijk zelf gemixt met de originele en met de die deze week is uitgekomen.
1: Mocht je nou denken zo van... ik wil een worstenbroodje hebben, gratis en voor niks.
0: Hey, lekker.
1: Nou, dat kan. Maar dan moet je wel het volgende doen. Dan moet je namelijk op 1 september...
0: Ja.
1: Ja. Moet je naar het bijvoorbeeld het Valkenbergpark in Breda gaan.
0: Ja.
1: Om 3:00 en daar wordt een gratis worstenbroodje uitgereikt. Je kan ook naar het stationsplein gaan van Den Bosch aan de centrumzijde. Dat is om 5:30 worden er uitgereikt. En zo ook onder andere in Bergen-op-Zoom, Stappengoor bij de Fontys Campus in Tilburg. In Eindhoven en bij Eindhoven Airport onder andere. En dat allemaal op 1 september. Dan worden er trakteert Omroep Brabant. Precies 50 jaar oud, trakteert dan op worstenbroodjes. Ja, dus de worstenbroodjes die kun je dan kun je gratis een worstenbroodje scoren. En dat krijg je dan namens Omroep Brabant. En ze doen dat dus vanaf 6:00 tot 7:30 op Eindhoven Airport. 'S ochtends op 1 september dus hebben we het over. Hè? En dan gaan ze door naar de Eindhoven TU Campus. Om 9:15 gaan ze dan weer naar, zijn ze dan te vinden op de Fontys Campus op Stappengoor in Tilburg. Daarna de Grote Markt in Bergen-op-Zoom om 10:00. 11:15 de markt in Roosendaal. Dan om 1:15 bedoel ik in het centrum in Oudenbosch. En om 3:00 in het Valkenberg in Breda, oftewel het Stadspark. Daarna gaan ze door naar Uden om 4:00. En om 5:30 zijn ze dan te vinden in het Stadsplein centrum. Bij het Stadsplein aan de centrumzijde, wel staan stationsplein moet ik zeggen. Aan de centrumzijde van Den Bosch. En dan kun je daar een gratis worstenbroodje krijgen. Dus je kan dan allerlei gratis... Jam krijgen. Dus ik noem dat even jam. En als ze dan lekker warm zijn net en ze komen net van de dingen af. Oeh, jongens. Dan kan ik toch wel zeggen dat ik dat heel erg lekker
0: dan
1: vind.
0: Mogen ze mij van wakker maken. Zo'n worstenbroodje. Echt.
1: Nou ja, wakker maken weet ik niet. Want dat lukt bij mij meestal niet. Maar,
0: dat lukt wel. Ja, wel. Dat lukt wel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Geloof mij maar. No. Maar goed, gaan we het niet over hebben. We gaan niet in discussie, want ik weet dat toch niet is. We gaan lekker bij jou wakker maken. Maar mij wakker maken.
0: Ik krijg je best wel wakker, denk ik, volgens mij.
1: Ja. Ik ga je straks even een verhaaltje vertellen, dan snap je wat ik bedoel.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nou, laten we maar plaat gaan draaien.

0: Kenny B en Benjamin Faya was dit met Lobby Bakka. En dat schijnt te betekenen Surinaams voor weer liefde of terugkerende liefde. Dus
1: terugkerende liefde.
0: Leuk nummer. Trouwens, er komt een album aan hè, van oom en neef. Want het zijn oom en neef.
1: Ja, zijn het oom en neef?
0: Ja, het zijn oom en neef.
1: Dus, ja, dat wist ik dan eventjes nog niet, maar dat maakt niet uit. Maar
0: research, hè. Research.
1: Research. Ja. Ja. Recherche.
0: Maak er zelf maar iets van.
1: Ja, ik vond deze wel, ik vond het wel leuk.
0: Hey, kijk even op onze website, op de playlist, want daar staat de beschrijving van het nummer eigenlijk. Wat meer informatie, et cetera. Dus rosaexpress.com.
1: Ja, en daar kun je ook nog veel meer op vinden. Dus rosaexpress.nl trouwens kun je het ook gewoon doen. Hè. Dus dat mag ook. Hè. Dus het is niet zo dat de dingen ook... Want dat zou onzin zijn. Want je kan hem ook op .nl vinden, maar ook .com. Ja. Op beide kun je hem vinden.
0: Ja, als je .nl intypt, dan kom je automatisch ook op .com.
1: Ja, goed.
0: Maakt niet uit.
1: Nou, dat is toch mooi? Dus, ja, daar draait het om.
0: Moderne technieken. Ja.
1: Dit is alweer een bejaarde techniek aan het worden. Als je erover nadenkt.
0: Internet, bedoel je?
1: Nou nee, gewoon ook internet. Internetpagina's en websites. Ja. Websites bouwen. Ja, dat is natuurlijk ook alweer een ding.
0: Ja, daar kan je gewoon AI voor inschakelen. Bouw een website, et cetera. En dan wordt die helemaal automatisch gebouwd zelfs.
1: Nou dat, zaterdag, vandaag dus eigenlijk zeg maar, moet ik er wel even meenemen. 29-8 is Wout van der Wild en Ilse van der Wild, sopraan, doen dit keer het marktconcert in Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout. Want daar wordt het nu weer gehouden, de kermis is weer voorbij, dus ze kunnen weer de normale locatie meepakken. En je kan het terecht tussen vanaf 3:00 tot 3:45, dan is het concert weer tussen 3:00 en 3:45. Dan wordt dat een marktconcert weer gehouden aan de Sint-Jans-Basiliek. En op zaterdag 5 september, dan is Ton Stevens. Die zal het doen en die doet een Wout Kalkman Memorial. Dus, maar dat is volgende week zaterdag. Maar deze zaterdag, vandaag dus, 29 augustus, heb je Wouter van der Wild en Ilse van der Wild als sopraan te horen. En dat allemaal dus in de Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout aan de markt nummer 28. En daarbij dus, het begint allemaal om 3:00, maar om 2:30 is de Sint-Jans-Basiliek al geopend om te gaan zitten voor dat gratis marktconcert.
0: Stukje drama?
1: Ja, Linda met Ron. Ja, leg jouw hart in mijn twee handen. Ik kon het niet laten. Ik dacht voor één keer een drama uit de jaren 60. Ja, dit is echt drama uit de jaren 60, hoor. Let maar op. Dit komt in 1966 en het is de enige single die deze Linda Meron ooit gemaakt heeft. Dus we duiken even diep terug in de tijd en daarna gaan we het even hebben over het duiveltje van Ha. Ja, luister zelf maar.

Wie de waren wer, wie de waren wat ik woem. Wie de waren wijn, wie de waren wat ik witte. Wie de waren wo, wie de waren wat ik wat. Hey, peins de dag en nacht over. Hoe kom ik daar nu uit? Wie de waren wacht, wie de waren wat ik wuit. Hoe kom ik daar nu uit? Maar wat hij ook verzon, het was dat ieder plan mislukte. Wie de waren won, wie de waren wat ik wukte. Ieder plan mislukte. En nolens volens moest hij blijven zitten op zijn plek. Wie de waren woest, wie de waren wat ik wek. Wie de waren won, wie de waren wat ik wukte. Wie de waren wacht, wie de waren wat ik wuit. Tot dat hij op een keer bepaald iets groots had uitgekind. Wie de waren weer, wie de waren wat ik wint. Iets groots had uitgekind. Hij maakt

0: duivel die. Wie de waarom acht, wie de waarom altijd, wie die kleine duivel die. Tjardas, verbleekte hij van mij daarin met bulderende stemmen. Wie de waarom wijd, wie de waarom altijd, met mijn bulderende stemmen. Slechts één uit het gareel en heel de zaak loopt in elkaar. Wie de waardeweel, wie de waardewaltijd waar, wie de waardewijd, wie de waardewaltijd wemmen, wie de waardewag, wie de waardewaltijd wie. Eén lied met één moraal is veelal niet meer zo in tel. Wie de waardewaal, wie de waardewaltijd wel vaak niet meer zo in tel. Blijf keurig op je plaats, meneer, is dit de plichtbetrachting? Wie de waardewaas, wie de waardewaltijd wacht, is dit de plichtbetrachting? En niemand om je heen zal zich herinneren wie je bent. Wie de waardewaal, wie de waardewaltijd bent? Wie de waardewaas, wie de waardewaltijd wacht, wie de waardewaal, wie de waardewaltijd wel?
1: Het duiveltje van Ho. En het leuke is dat dit nummer geschreven werd door Jules de Korte. Het was de B-kant in de tijd van het singeltje De Meisjes van de Suikerwerkfabriekje. Maar ik vond het ook wel een keertje leuk om te laten horen. Jan-Willem ten Broeke hoorde je samen met Gerard Cox. En op het singelhoesje, als je het singelhoesje bekijkt wat erop staat op onder andere onze Facebookpagina, moet je heel goed opletten. Want de twee dames die zijn officieel niet voor op in het nummer zelf. Maar ze staan er wel op. En de linker is Ati Dijkmeester. En de andere is Judith Bos op het hoesje. Dus dat maakt het dit ook wel weer leuk. Dus kijk maar eens naar de hoesjes. Dit nummer is geschreven door Jules de Korte. En je hoorde Jan-Willem ten Broeke dus. En Gerard Cox allebei niet meer onder ons trouwens. Jammer genoeg. Maar toch wel leuke dingen gemaakt. Dat is één wat zeker is. Zo. Tijd voor...
2: Rob?
1: Ja?
2: Ja, toch?
1: Ja, laten we maar doen, hè.

0: Ja, mooie muziek nog steeds. Hè? Splitsing. 1987 kwam dit trouwens. Een zomer lang. En daarvoor Rob de Nijs met de Meermin.
1: En die had een Meermin. En,
0: ja.
1: Ja. Ja, ben jij ook... Ja, jij bent geen Meermin natuurlijk, maar...
0: Nee, nooit geweest hè.
1: Een Meerman?
0: Meerman misschien wel, ja.
1: Ja.
0: Meerman.
1: Ja, nou ja, je kan er alle kanten uit.
0: Ja.
1: Ja, waar goed bij waar Dave en ik straks weer naartoe gaan. Ja, dat klopt. Ja, dat ben ik met je eens, Rob. Ja. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens waar we straks naartoe gaan. Ja, die zie ik zo meteen, Rob.
0: Okay.
1: Een meerman. Ja, er is ooit een film geweest met Typ Stapel erin. De Meerman. Had hij beter niet kunnen doen. Laten we het heel netjes zeggen.
0: Ja.
1: Die... film kwam De Zeemeerman was het en ja, wat zullen we zeggen, film kwam in de bioscoop en dat had hij beter misschien toch niet kunnen doen. Nee, deze film hadden ze beter toch niet kunnen doen. Er zijn trouwens meerdere films uitgekomen daarover, maar Nee. Het is niet een film waar je wil blijven kijken. Laat het heel netjes houden. Ja, ik denk dat het beste is om te zeggen. Ja.
0: Okay.
1: IMDb die had er ook maar drie sterren voor. Dan ben je niet heel best bezig. Nee.
0: Nou ja, kan gebeuren.
1: Nee. Ja. Daniel Boerstenvaan zat in deze film trouwens. Maar er is al een keer... Er is nog een film over een zeemeerman geweest. Dat was met Typ Stapel. Was ook niet best trouwens. Maar dat terzijde. Het was niet echt een beste film. Tenminste, vond ik.
0: Ik heb laatst die film van Amsterdam zitten kijken.
1: Amsterdam,
0: ja.
1: Ja, er is een nieuwe versie van, hè?
0: Ja, er is een nieuwe versie. Maar ik heb de oude versie gekeken. En... Ja, dus echt zo'n tijdsbeeld, hè?
1: Goed, maar dat is een dat zijn van die films die je zegt van, oh ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dus...
0: Ja, dat is wel leuk. Het is wel leuk om daar weer eens terug te kijken.
1: Zeker weten.
0: Dus, zo is mijn net.
1: Zeker weten.
0: Goed, het is 1:15 en dat betekent...
1: Wat?
0: Nou, dat betekent...
1: Ja, schooltijd.
0: Nou.
1: Dan gaan we schooltijd doen. Laten we dat maar doen. Ja.
0: Want we zijn weer terug. Van vakantie, hè?

0: Nou, Pieterkoek. Pieterkoek met Pinocchio.
1: Ja. Van Pinocchio. Ja.
2: Wat weet jij nog kan meer, beter, Ivan?
0: Jij kan hem beter zingen, toch?
1: Van Pinocchio.
0: Dat bedoel ik dus, ja.
2: Wat weet je nog meer, Ivan?
0: Wat?
2: Van dit nummer.
0: Van dit nummer?
2: Ja.
0: Bedoel jij?
2: Ja. Wat zou er... Er is nog iets met dit nummer aan de hand. En toen zat André zo van, hè?
0: Oh, er is een... Nee, wat was dat nou?
2: Ja?
0: Ik heb het geweten, hoor. Ik heb het geweten.
2: Ja?
0: Ja, ik weet het even niet.
2: Nou, wat zou het kunnen zijn?
0: Nou, vertel. Ja, vertel maar. Vertel maar. Nou.
2: Ik wist het gewoon dat dit zou gaan komen, hè? Ik wist gewoon dat dit zou gaan komen. Nou, dit project was niet zo gek. Want... samen met mensen als Bonnie Sinclair, Arjan Bras, Airbubble, Rita Hovink, Loekie Knol, Dick Rienstra, Maggie McNeil, Oscar Harris en Hedy Lester stond hij namelijk in dit geval in het Nationaal Songfestival van Nederland.
0: Ja, oh, ja,
2: en daar komt dit nummer vandaan.
0: Ja, ja, ja,
2: dit nummer
0: klopt.
2: Komt van het Nationaal Songfestival van 1977.
0: Ja.
2: En wie presenteerde dat? Aty Dijkmeester. En wie kwamen we daar net al tegen op de fotohoes van
0: het
2: Dieveltje van Ho? Ja. Juist, Aty Dijkmeester. Ja. Hedy Lester won met de Malle Molen en ging voor Nederland naar het Songfestival toen. Dus dus Pinocchio van Pieter Koek.
0: Zal het verhaaltje trouwens ook nog wel eventjes op de website zetten bij ons.
2: Ja, nummer 2 was Bonnie Sinclair, maar het stopt me uiteindelijk met 23 punten. Met, en dan moet ik moet het er even bij zeggen. De nummer 3 was Maggie McNeil met 13 punten. En de nummer 4 was Pieter Koek met Pinocchio. Daarna volgde nog Dick Rienstra met Jouw Lach. Een zesde plaats gedeeld voor Oscar Harris met Superster. En voor... Loekie Knol met Ik wil de wereld laten zien dat ik kan dansen. En natuurlijk was er ook nog Rita Hovink met Toen kwam jij. Had de tiende plaats, kreeg maar 2 punten. En in ieder geval. En Annabel van Arjan Bras. Die werd 9e met 4 punten. Dus ben je helemaal op de hoogte van dat Nationaal Songfestival van toen.
0: Ja.
2: Kijk hoe dat allemaal in elkaar zit eigenlijk. Ja. Dus Nationaal Songfestival van 1977 zaten wel al hele bekende zangers voor Nederland in.
0: Oké. Okay. We hebben er nog 2. Dan komen er nog wel eventjes...
2: We gaan weer even 2 draaien.
0: Ja.
2: Ad Sax als eerste.

0: En dat was de laatste plaats die we draaiden in onze Rosso Express. Van
1: ja, heb ik geen muziekje? Wat zei heb ik geen muziekje op de achtergrond?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ik denk al, wat blijft het muziekje?
0: Want ja, die komt eraan,
1: Nee, die moet je gewoon...
0: Kom maar, gefietst.
1: Ja, dat mag gewoon. Ja. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En jij bent... volgende week niet, hè?
1: Nee, ik ben er over 2 weken weer.
0: Zo is het.
1: Ja, want ik heb even een weekje vakantie en dan ben ik weer terug. Dus, en André is er volgende week wel.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En ik ben er volgende week. Dan ben ik er. Dan ben ik er niet, maar de week erop je wel.
0: Ja.
1: Dus dan ben ik er weer en dan ben jij volgens mij
0: en
1: weg.
0: Dan ben ik 2 weken niet.
1: Ja, en dan ben ik er wel, dus dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Wij wisselen elkaar
0: en
1: af.
0: Goed weekend.
1: Goed weekend. Hoi.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoleanceregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.

Saturday's Music and More hier bij Roos Radio. De komende twee uur ben ik erbij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. Dus ze gaan allemaal weer langskomen door die platen. Maar ook nieuwe platen natuurlijk sowieso. Op de chat heb ik een hele hoop mensen. Ik heb Rob, ik heb Miek, ik heb PJ, ik heb de heer van Diem, oftewel Rick. En ook verder zit nog te luisteren Mark van de Genachten zit te luisteren. Ik weet dat Linda de Prins zit te luisteren, kortom. Het zit weer lekker bommetje vol. Lekker weer even twee uur lang met een hele hoop lekkere muziek. En we begonnen met een groep die zichzelf Power Station noemde. Some Like It Hot, een van de weinige hits van deze band. Single komt uit 1985.

Maar dan kun je die natuurlijk gewoon bij me indienen als je zoiets hebt van, hey Dave, kun je die eens draaien voor me? Dat doe ik met plezier. Ja, natuurlijk rond de klok van 3:30. Die twee meezingers. En welke dat gaat worden, ja! Hou ik nog lekker even helemaal geheim. En mocht je nog een idee hebben, dan mag je dat natuurlijk altijd aan me doorgeven. Maar goed, wat ik al zei. Oud Spiksprint, een nieuwe platen. Deze komt 2 weken geleden uit, maar ik blijf hem leuk vinden en er wordt veel te weinig gedraaid. Dus ik had zoiets van, nou ja, goed. Dan moet ik hem ook maar draaien ook, hè. Het is de laatste nieuwe single van Disco Bambino, Nile Rodgers. En die dame van Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter.

Pia iemand kende en die zei, ah, maar dan kunnen we met jou toch een plaat maken. Want er was eigenlijk, platenmaatschappij wilde het in eerste instantie niet. Totdat When the Rain Begins to Fall voor een film werd gemaakt. Nou ja, zodoende is dat dus eigenlijk zo gegaan. Johanna, Let's Dance Tonight, dus van Pia Zadora, wat ik al zei. En lekker nummer, Dave zegt erop. Ja, het was de opvolger inderdaad van When the Rain Begins to Fall. En ja, goed, als het dan toch over dat lekkere dansen gaat, ja, dan horen daar andere platen natuurlijk ook bij. Laten we wel weten. Daarvoor ook nog een nieuwe Sophie Alice Baxter. Samen met Nile Rodgers en Disco Bambino. En nu neem ik je even mee terug naar de jaren 80 en de jaren 70. Jackson 5 op de weg, meer is daar.

lekker nummer vinden. Michael Jackson en consorten. Ze waren toen wel, hij was toen wel een stukje jonger, deze Michael Jackson. Want als je erover nadenkt, je hoort nog echt de stem van Michael die nog een beetje hoger was dat hij later zou zijn. Ja, het was nu net, ja, eigenlijk wel, eigenlijk niet. Een beetje, je zou kunnen zeggen het was wel Michael. En dat hoorde je ook heel duidelijk. Maar toch wel een beetje ook, ja, die nog dat hele hoge, dat dancing machine. Ze noemen ze zelf toen nog trouwens de Jackson 5. Later werd het de Jacksons omdat het wat makkelijker... hoe kun je dat het beste zeggen? Omdat het wat makkelijker backte. Ik denk dat de mooiste uitspraak is. Alhoewel dat ook weer zo'n lastige uitspraak is om te doen. Want klinkt ook weer zo verkeerd. Maar in ieder geval Dancing Machine dus van deze Michael Jackson. En met de Jacksons natuurlijk. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Ja, goed. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70. En daarvoor niet te vergeten ook nog uit de jaren 80. Cool and the Gang. En oeh la la la. Let's go dancing. Nou ja, goed. Dan ga je dat doen. Ja, dan gaan we toch dansen. Ja, ik vind van wel. Maar kun je op allerlei mogelijke manieren doen, hè? Ik denk dat ik iemand hier nou een heel groot plezier mee ga doen. Maar dat even terzijde. En heel veel meer mensen. Het is Maneskin.

Ook zo'n vergeten plaatje net. Aan het begin van de jaren 80, Midnight Man, The Flash and The Pan. En daarvoor, ja, Maneskin, meer. Ik kreeg gelijk al een duimpje. En het werd tijd dat er weer eens muziek van Maneskin eruit. Dat vond Linda erbij. Dus ja, het is bijna 2 minuten over 13:30 alweer hier bij Roos Radio. En dus hoog nodig tijd voor de meezingers. En ik kreeg een verzoekje. Nou, dan doen we die toch. Treintje Oosterhuis. Rika is voor jou. Als ik je laat gaan.

0: Als je bij deze plaat denkt van YMCA, ja, dat klopt ook wel. Het is gebaseerd op YMCA, maar KNMI door Tony Peroni. 1987, toen kwam het in de Nederlandse hitlijsten terecht. En, ja, dus het is echt gewoon een grap. En denk je ook wel van dit soort grappen. En daarvoor Traantje Oosterhuis. Ik moest hem draaien voor Rick. En als ik je laat gaan, ja, ik ben het helemaal met die tekst eens. Hoor, want die tekst die past gewoon zo knijtergoed bij het gevoel. En ben vooral jezelf. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En laat jezelf naar voren toe komen, want daar draait het om. Iets heel anders. Ik was... we kennen Sugar Lee Hooper allemaal van allerlei grappen, rollen en ga ze maar door. Maar in het begin maakten ze ook, ja, ontzettend lekkere muziek. Luister maar eens naar deze. Helaas niet meer onder ons. Nou, dit is zo'n goede plaat, dit. Terug naar 1993. Sugar Lee Hooper. You lied.
1: I believe the words when you said you loved me too.

Ik vind het wel leuk, want deze dingen, dit is echt zo'n plaat. Je denkt zo van, hey, verrek, dit is ook Kylie Minogue. Nou, ik had zoiets, we hadden het daar met Rick over. En Rick wist één ding niet. Die kende Kylie alleen maar uit van de Zero's plaat eigenlijk. Maar de Stock Aitken & Waterman periode niet. As You Be So Lucky was haar eerste singeltje wat ze uitbracht zelfs. Kylie. En dat is wel het leuke eraan. Het werd een gigantische hit. Ja, dus dat maakt het alleen maar leuk. En ik weet dat Dame Edna Average, want dat moeten we eigenlijk even wel noemen. Hè. Heeft ook heel veel verschillende. Heeft ook een nummer van haar ooit gecoverd. En ik weet niet of dat ik het er even bij kan pakken, want ik heb het op CD, maar ik heb hem. Ik kan hem even niet zo. Even kijken of dat ik het kan vinden. I Should Be So Lucky. Weet je wat het vaak is? Dan kun je het. Dan zit ik ineens te denken aan dat nummer en dan gaat mijn hoofd op hol, dat weet je. Dus ja, maar dat stond op een CD die zij ooit gemaakt heeft. De Dame Edna Experience. En dit is zo grappig, die versie van My Smiley Little Kylie. Ik vind dit leuk, maar ik dacht van, dat kan ik ook wel aan Rick laten, want Rick is ook, Rick houdt ook heel erg van Dame Edna Average. Het stond op dat album The Party Experience en ik weet niet of dat ik het tevoorschijn kan toveren. Ik ga er zo meteen even naar kijken, want ik weet, ze heeft heel veel van dat soort gekke dingen opgenomen. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Ik ga eens even kijken of dat ik het zo meteen kan vinden. Ja, ik ga even kijken of dat ik het kan vinden. En voor Kylie Minogue ook nog Sugar Lee Hooper. Your Light. Terug naar 1983, nummer Rod Stewart. Nummer zou eigenlijk Young Hearts heten. Of werd Young

ja, wat zullen we zeggen, hè? Young Hearts, Be Free Tonight, Young Turks heet het nummer eigenlijk. En als je Rod hoort, Rod is nog steeds een oude rot. Hij heeft een paar jaar geleden nog kinderen gekregen, ook nog. Die man is al op leeftijd. Maar hij blijft doorgaan en vooral veel blondines om zich heen gehad. Laten we het daarop houden in ieder geval. Maar ik had iets beloofd, dus ik ga dat ook doen ook. Alleen, ik kon eventjes de Kylie Minogue ook niet vinden, dus die hou je nog even te goed van me. Rick, sowieso die Demet. Nou, maar ik kon wel deze terugvinden. Dus ja, dan doen we die ook maar even, hè. Tot aan het nieuws. Een medley van Like a Virgin, Girl Just Want to Have Fun. En deze Venus. Yeah.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Nederlandse speurhonden gaan volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoleanceregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

best wel plaat, alleen in Nederland scoorden ze eigenlijk maar twee singles. Maar toch, niet meer onder ons, deze zanger. Helaas niet meer. De zanger van Dead or Alive is niet meer onder ons. Maar ja, ze hebben lekkere platen gemaakt en deze ook. In discotheken en op heel veel feesten hoorde je deze plaat iedere keer wel langskomen in de jaren 80. And you spin me round like a record baby, right round, round, round. Nou ja, het blijft lekker. Ja, dus deze dus, Dead or Alive, daar begon mee. You spin me round. En ja goed, welkom bij het tweede uur alweer. En in dit uur heb ik ook nog, ik heb eventjes een nieuwe single voor je. En ik vind dit heel mooi, het is Nederlands. Niet Nederlands gezongen, maar wel door een Nederlandse jongen. En Justin Repassa. Repassa moet ik eigenlijk zeggen. En hij heeft ontzettend mooie track gemaakt. En ik had zoiets van, nou, die laat ik als tweede gaan voor die voor je draaien. En natuurlijk straks nog veel meer. Nog eventueel verzoekplaatsen die je hebt. Geef hem even aan me door. En ik ga het lekker voor je draaien. Maar natuurlijk nog heel veel meer ook. En straks natuurlijk die meezingers nog. Maar eerst deze van Justin Repassa. Het is Whole Wild World. Het is zo mooi gedaan, dit. Ja, dit is echt heel mooi. Luister maar eens heel goed.

Ja, klopt. Dat is de Nederlandse versie. Dit is de oorspronkelijke versie van Ralph McTell. Maar er is inderdaad een Nederlandse versie die is volgens mij uit mijn hoofd zeggend van Benny Nijman. Maar hou me even ten goede. Maar in ieder geval, het is ook wel degelijk een Nederlandse versie van. Ja, hij blijft natuurlijk mooi. Maar ik vond hem wel mooi passen achter die van Justin Ripassa. Ripassa moet ik eigenlijk zeggen, want het is dubbel S. En Howard World. En ja, goed, die gitaar erin. Dit is gewoon lekker. Zo langzamerhand moeten we natuurlijk wel weer wat gaan oppompen. Want ja, anders dan maken we het zo rustig, hè. Zo langzamerhand zullen we het weer eens wat op gaan brengen. Ja, Guus Meeuwis ook inderdaad. Brabant, dat is waar, ja. Klopt. Die heeft het over Brabant in dat nummer. Ja, het klopt, want het is Guus Meeuwis. En het is niet dan...

0: Love Song of Mark O. Ik had zoiets van, nou, ik moet het even lekker op tempo maken. Ik wil hem even, maar even op hoog pushen. Dus dan krijg je een beetje van dit soort... Ja, er wordt gezegd, happy hardcore, lekker oppepper. Ja, nou, inderdaad. Love Song van Mark O. Het stond in begin van de jaren 90 in de hitlijst. In 1995 om precies te zijn. En Mark O. had ook nog Tears Don't Lie. Dat was weer gebaseerd op een kerstplaatje van Johnny Mathis, notabene. En ja, zonder gekheid. En ja, ze kon je nog wel even doorgaan wat die Mark O. heeft gedaan. Maar veel leuke platen gemaakt. Een beetje die happy hardcore. Inderdaad. Ah. Ik heb trouwens nog een Nederlandse versie gevonden van inderdaad. The one and only Benny Nijman. Niet Benny Nijman.
1: Ja, dame, even wachten.
0: Ja, ze gaat gewoon zingen, hè. Ze gaat gewoon zingen en dan is het zo van, dat is allemaal heel leuk, maar dan ben je nog niet, dan ben ik nog niet klaar met praten. Wil jij wel even wachten totdat ik klaar ben met praten, ja? Oh, echt, hè. Dan nemen ze de hele show over, die artiesten. Ja, moet je niet willen. Nee, zonder gekheid. Mark O, inderdaad. En ik heb nog een versie van Franklin Kennedy gevonden. Streets of London. Maar ik zal Guus straks voor je draaien, Rick. En nou, deze dame. Als ze wil, hoor. Ja, ga je nou?

Even lekker meeblaren, even hoog meeblaren. You can win if you want. Ja, dat moet je... Ja, nee, ik zat maar later dan trouwens. Modern Talking, hoor. And you can win if you want. En even kijken, want ik zie op de chat... Rick, die vond het te grappig. En ik heb hier... Linda, die zit te luisteren natuurlijk sowieso. En Rick, die had het over Ruud Smeeuwis. Nou, ik wil je eerst eventjes heel kort laten horen. Want er zijn namelijk nog wel meerdere Nederlandse versies van deze nummers. Luister maar eens even naar dit. Deze komt in 1985, ook Nederlands trouwens. En naar mijn weten is er ook eentje van Benny Nijman, maar die moet ik even opzoeken. Ik kan hem niet terugvinden.

Ja, Guus Meeuwis hoorde je en, op straat. Het nummer is inderdaad een... Rick die had het erover en die zei, dit ken ik. Nou ja, goed, ik heb hem dus in twee Nederlandstalige versies allemaal even gedaan. En je hoorde de versie van Franklin Kennedy als eerste. En daarachteraan dus de versie van Guus Meeuwis. Zo, van het wat rustigere tijd voor het langzamerhand maar weer eens oppakken van op tempo. Ja, we zijn... Wordt zometeen ook nog tijd om te gaan rocken en zo. Moeten we ook nog... Ja,

Kennen we deze band nog? Alcazar. En ja, goed. Ze hebben heel veel leuke platen gemaakt. Ze jatten heel vaak nummers. En tenminste, samples van nummers. En dat maakten ze dan een eigen van. Sexual Guarantee hoorde je. En daar horen natuurlijk niet te vergeten. Draaiden we ook nog die dame. Ja, ik blijf het lekker vinden hoor. Dolly Parton en Working 9 to 5. Ja, goed. Soms is het wel eens fijn hoor. 9 to 5. Ik zei al dat we nog even wat verder op gingen pompen. Zometeen gaan we nog even lekker rocken hoor. Maar ik was aan het zoeken naar iets

0: Can you feel the bass?
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Can you feel the bass? Tank hoorde je. En can you feel the bass? En ja, toen kwam Rick ineens nog even met een bezoekplaatje. Nou ja, doen we die toch, Rick. Ach, maak het uit. Choir Boys onderweg, maar eerst nog even deze. Can

Toch blijft dit een lekker nummer, hè? Ja, die was lekker hard, Dave, zei Rob. En dankjewel, Rob. Jij vond hem lekker, dat was één ding zeker. You're the Tank en natuurlijk Can You Feel the Bass. Maar daarachteraan dus Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, Rick kwam er even mee. Heb jij Islands in the Stream met Kenny Rogers van Dolly en Kenny? Absoluut, ja. Ja, ik heb hem ook in allerlei andere versies. Door niet zozeer Kenny en Dolly, maar ik heb wel andere leuke versies ook van Islands in the Stream. Met dat eventjes terzijde. Even kijken naar de tijd. Tijd om nog even wat te rocken. Vergeten rockplaatje. Dit. Ja, vergeten rockplaatje dit. Let maar eens even op. Komt uit 1990. Het zijn de Choir Boys. Hey you. Even lekker rocken.

1990, Rob vond hem geweldig, zei hij. Hij ging headbangen, maar dat ging niet, want zijn haar is te kort. Ja, hij is naar de kapper geweest. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je zo meteen verlaten. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en bij de andere programma's van Rozen Radio. Als het goed is, ben ik er samen met Kees maandagavond weer. En anders dinsdagavond ook voor mij. En natuurlijk. Anders tot volgende week zaterdag. Bedankt voor het luisteren en... ik zou zo zeggen...

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: Het is afgelopen. Ongelooflijk. Wat een avond.
1: Het was geweldig. Het was geweldig.
2: Het is helemaal te gek. Ik wil even een heel hard applaus voor deze waanzinnige band die wij hebben vanavond. Give it up for the band! En onze prachtige backing vocals. En onze sexy dansers onder leiding van Gerald van Wind.
0: En natuurlijk alle bijzondere talenten en speciale gasten die vanavond hier op het podium aanwezig waren. Geef ze nog één keer een heel hard applaus! En natuurlijk alle mensen backstage, licht en geluid en alle mensen behind the scenes. En zo zijn er ook mensen die het met ons te verduren heeft. Bob de Voogd, alles was top geregeld, dankjewel. En Ziggo!
3: Maar wie we vooral niet moeten vergeten is onze Godfather. Onze drijvende kracht, onze opperhoofd.

Have a hand for the horn section right here.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: rest mag je vergeten.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. Windstoten bereikten snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig. En zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ja, en dan één keer schei alles er weer mee uit. Ja, waarom ook niet, hè? Alles kan tegenzitten, alles kan meezitten en dan mag de pret niet drukken. Ik zeg een hele goede avond. Je luistert weer naar Rozo Radio, het programma Jukebox. En dat doen we van 7 tot 9 uur. We gaan gauw beginnen.

De nieuwe single van Joey Nicolai was dat, een Tinto de Verano. Het kan toch niet verboden zijn dat je op zaterdagavond muziek draait? Nee hoor.

Mike Versteeg was dat, een hartslag van de heup. En als je zo dicht aan dansen bent tegen de heup en dan dat je de hartslag van je vriendin hoort, ja, dan sta je er wel heel dicht tegenaan. Maar ja, dat geeft niks.

Nou, als niet te hopen dat het is gebeurd bij Jan Biggel. Die is natuurlijk ook dit jaar getrouwd. Iedereen weet dat ze een wippie met een ander deed. Nou, het is niet te hopen voor hem op zijn trouwdag. Maar even heel iets anders. In de jaren 80 komt er een plaat uit. En als ik zeg James Lloyd, dan denkt iedereen die van muziek houdt. En toch ook van dansen houdt van dit nummer. Keep on Smiling. Maar er is een nieuwe versie.

Nog steeds de nummer 1 in de oranje top 30. Deze van Justin De Wild en Cheerio. En dit is de tweede. Nog steeds op 2. Rutger van Barneveld.

In de Oranje Top 30 nog steeds op nummer 2, maar in sterren.nl 25, Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten op nummer 1. We zijn er toch een zomerse klanken bezig, waarom ook niet deze?

0: De nieuwe single van Richelle was dat. En wij zijn uit elkaar. Nou, we blijven gewoon lekker bij elkaar. En we blijven luisteren tot de klok van 9 uur. Ik heb een dame die wil iets zeggen.
1: Hallo luisteraars, ik ben José Zet en luister ook altijd naar Rozo Radio.

14 dagen geleden was er nog in Breda, dus lekker vlakbij. José Seb, de liefde, die blijft in een goedlopend café. En daar komen regelmatig artiesten, zo ook deze zangeres José Seb. Ja, die was er 14 dagen geleden. Ken je de, nou, ook weer een nieuwe.

Ja, blijven lachen. Tino Martin samen met Billy Dansen. Tegenwoordig is het een rage om een nieuwe plaat uit te brengen. Dan wel als duo. En dat kan mannelijk zijn en mannelijk vrouwelijk zijn en mannelijk mannelijk zijn. Zoals je het maar hebben wilt. In ieder geval een duet. En zo ook deze. Want ja, dit is er ook weer eentje hoor. Tino Martin hoorde je trouwens, Billy Dans. En ik hoor niks geks.

Ja, dat waren zo Kurt Carabé. En ik heb het even opgezocht wie nou eigenlijk Kurt Carabé is. Natuurlijk ook een zanger. En ja, hij is regelmatig dat hij ook zingt met Ronnie Tober. Vandaar ook deze single Niemand Zoals Jij. En hij heeft ook in de band gezeten, de Stoempers. Ja, en die ken ik niet. Wie ik wel ken, is deze.

0: is ook weer zijn nieuwe opkomer, Mike Nooyen.
1: Dans je nou met mij?
0: Dans je nou met mij? Ja, nou, ik niet, maar misschien iemand anders. Ik zou het niet weten. Deze meneer, die ken je ook. Die heeft gestaan in het Dalamar Theater in Amsterdam. Met de musical biografie over André Hazes. Zij gelooft in mij. Samen met Chantal Jansen. Hij heeft een nieuwe single. Ik heb het natuurlijk over Martijn Fischer.

Ja, dat is weer een lekker plaatje hoor. Lusu. Marco Schuitmaker was dat.

je straalt met je tranen in je ogen van een snoepje. Maar niet van dit liedje. Donnie samen met Robert van Emert, Fisherman's Friend. Fisherman's Friend.

Busy samen met Yves Berendsen en we zijn er, Gap. De volgende jongeman die hoopt, als hij later niet meer is, en het is te hopen dat het natuurlijk heel lang duurt, dat de kroegen in de hemel zijn. Want hij wil heel graag een biertje drinken met André Hazes, Johnny Jordaan of Willy Alberti. Ik heb het over Mart Hoogkamer. MUZIEK.

Heerlijke geluiden van de Wannabe samen met Johnny Valentino. En Johnny Valentino, die ken je nog van misschien, je hebt me beladerd. Ik beladerd. Misschien dat ik hem een keer op ga zoeken en dat ik hem een keer in het programma ga draaien. De Wannabe's dus samen met Johnny en lekker shaken.

0: pas nog gezien. Ik heb hem pas nog gezien. Deze Yuri Plais hier. En mijn hart is geen hotel.
1: Dit is Rosal Radio.
2: Rosal Radio.
3: Goedenavond.

nieuwe single van de 3J's natuurlijk uit Volendam. Je zit in mijn hoofd. Dansen tot de morgen met mij.

Ja, dat was ik 2 uurtjes lang. En als laatste plaat hoorde je vanavond nog Monique Smit met Niet naar huis. Helaas, ik moet wel naar huis. De 2 uurtjes van 7 tot 9 zitten erop. Jukebox met Arie hier bij Rozo Radio. Aanstaande maandag is de Rozo er weer natuurlijk live uit de studio Doelen. En dan het programma In de Moed met Mieke. Aanstaande woensdag. Ook weer het programma van de Rozo natuurlijk. Het programma Platenkast, 60 jaar Platenkast met Nout. Ik kon er even niet uitkomen, maar mag de pret niet drukken. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Ik hoop op wat mooier weer, dat het een beetje droger wordt. Die regen die moet s'nachts maar vallen. Wat mij betreft, voor de vanavond. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Houdoe!

Ons land heeft verschillende kleuren, van godsdienst en ras, van streek en van taal. Met een volk van stavast en niet zeuren, soms ieder voor zich, soms nou allemaal. En waar ik ook ben op de wereld, wat mijn bestemming ook is, het zal blijven hangen, dat stille verlangen, naar de kleuren die ik dan mis.

Hallo, hallo, hier Theater Carré Amsterdam. Wij brengen u opera, operette, revue, variété en circus. De oude roem herleeft. Aan Amstelsborden staat een huis, daar leeft een oude glorie. Daar is een ongekend jolijt en viert de vreugd victorie. Carré is als van oud Carré, de oude roem herleeft. Wanneer je daar een avond komt, dan heb je...

geef je aan amusement. Voor 100 en ook meer procent. Een lage prijs, een knal program, dat brengt Carré in Amsterdam. Daar in Carré in Amsterdam gebeuren wonderen dingen. Daar brullen leeuwen, maar je hoort er ook geen horen zingen. De Italiaanse opera, revue en variété. Carré brengt alles wat u vraagt en stelt u zin.

Amsterdammer kent Carré, een kind zal je vertellen. Hoe of je op de afstel komt, desnoods kunt u ook bellen. 5380 en dan blinkt vrolijk hier Carré. Als er nog plaats is, komt u maar, programma in.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

toch eens wat een schip. We maken een toorlijntrip. Waar varen we dan wel heen? Zeg eens waarheen. Kijk eens een fjord. Een smörgåsbord. Hallo bootsman, we gaan naar de Noord.

kijk eens een fjord. Een smörgåsbord. Hallo bootsman, we gaan naar de Noord.

zijn schip. Kijk in zijn fjord, een smorgasbord. Hallo bootsman, we gaan naar de Noord.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: gebeuren.
1: Moet je eens
0: kijken dan wat. Want die slag is niet slecht. Ja. Try it one time. Ready?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Vandaag houdt het Noorse cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoleanceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.